Non-stop, de grootste rockklassiekers. Daily Classics.

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Noordoosten van Spanje is getroffen door zwaar noodweer. De regen viel er met bakken uit de lucht en dat veroorzaakte problemen op de luchthavens van Barcelona en Valencia. Heel wat vluchten konden niet vertrekken of met vertraging. Ook het openbaar vervoer viel deels stil, onder meer door de zware overstromingen. In Barcelona is daarbij een dode gevallen. Een man werd met zijn auto meegesleurd door een rivier en overleefde het niet. De Catalaanse hulpdiensten hebben het over meer dan 500 incidenten. Miljoenen Italianen moeten volgend jaar geen verkeersbelasting betalen door de hoge brandstofprijzen. Dat heeft de Italiaanse regering beslist. De maatregel geldt niet alleen voor auto's, maar ook voor scooters en bromfietsen en zo. Wel maar voor één voertuig per eigenaar. De verkeersbelasting levert de Italiaanse regering elk jaar meer dan 7 miljard euro op. En in de competitiefase van de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen, later wel droger bij 19 graden.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Billy Classics.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
2: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
4: Hallo.
3: Zeg, ga je hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
4: Ja, ik wil autotechniek studeren.
3: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
4: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
3: Ja.
4: En dan krijg ik misschien wat centjes.
3: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
8: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
8: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie, meer dan een job, een missie.
11: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4, 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: In de disco.
9: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
10: Draai een keer in het rond.
9: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
11: Oké,
9: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
13: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Imos Koopman!
15: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
17: Pearl.
16: Voorwaarden op pearl.be.
18: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
19: It's a Sunweb holiday.
20: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
21: Music Matters. Really Classics.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
0: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
0: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
0: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
0: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
5: En die prijzen zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
6: Ford.
1: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1+1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
8: Willy Classics.
9: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 7 uur.
10: Goedemorgen. Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs.
11: De gemiddelde prijs is op €500 na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt €235.000. Hoevalize, dus het duurste gemeente, en daar betaal je net geen €330.000. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen €394.000 kost.
10: Vooral Vres-sur-Semois in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Ex-pornoproducent Dennis Blackmagic of Dennis Bourkas mag de gevangenis verlaten met een enkelband ten laatste volgende week. Dat schrijft het nieuwsblad. Bourkas werd eerder dit jaar in beroep veroordeeld tot 3 jaar cel voor belaging en verspreiding van naaktbeelden. Voor verkrachting ging hij vrij uit. Bourkas heeft 22 van zijn 36 maanden in de gevangenis gezeten. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen. Dat zegt voorzitter Sammy Medi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier Bart De Wever moet de komende weken €10 miljard vinden. Politiek journalist Timmy van Diepen legt uit.
12: Hij zegt dat de vorige keer met de centenindex. Wie betaalt die prijs? Dat zijn natuurlijk de werkende mensen vooral en de gepensioneerden ook. Ja, en Sammy Medi zijn redenering is eigenlijk, die groep heeft nu genoeg betaald. Ja, nu is het eigenlijk aan de mensen die niet werken om dan aan die index te zitten van die mensen. En we moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. En dat doe je alleen maar natuurlijk door het verschil tussen werken en niet werken zo groot mogelijk te maken.
10: Volgens CD&V moet dat een besparing van €300 miljoen opleveren tegen 2029. Daarnaast pleit Medi ook voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Op de luchthaven in Charleroi is de staking van de luchtverkeersleiders begonnen. Die startte gisteravond om 10 uur en duurt tot 8 uur vanmorgen. Maar ze doen dat wel elke dag tot 10 oktober. Daar worden mogelijk zo'n 800 vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders eisen hogere nachtpremies, maar het overleg daarover zit muurvast. Noordoosten van Spanje is getroffen door zwaar noodweer. De regen viel er met bakken uit de lucht en dat veroorzaakte problemen op de luchthavens van Barcelona en Valencia. Heel wat vluchten konden niet vertrekken of met vertraging. En ook

0: Het openbaar vervoer viel deels stil, onder meer door zware overstromingen. In Barcelona is daarbij ook een dode gevallen. Een man werd met zijn auto meegesleurd door een rivier en overleefde het niet. De Catalaanse hulpdiensten hebben het over meer dan 500 incidenten. En in de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dinamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen. Later wordt het droger bij 19 graden.
1: Music matters. Non-stop, de grootste

0: Miu, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
1: Wauw!
0: Van Vibra.
2: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
1: Ja, ja.
2: En zaterdag scoutsweekend.
1: Komt goed.
0: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1/2 liter flessen voor maar €7,50. Das.
2: Wauw!
0: Van Vibra.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
5: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
4: geel. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat blieft?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
8: Chipolatas, klinkt goed hè.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
9: Music matters. The Daily Classics.

0: vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
1: Nee, ook gemist.
0: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
1: Ja, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
0: Het verbaast mij dat je uw vlucht niet gemist hebt. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
3: Willy Classics. Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs.
6: De gemiddelde prijs is op €500 na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt €235.000. Hoe valiezen, dus het duur gemeente en daar betaal je net geen €330.000. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen €394.000 kost.
5: Vooral fris zuurstroomwijn in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Al maar meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt het aantal. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD-Works. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op de 4 naar het werk, net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om 1 op de 8. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen, zodat hun uitkeringen 1 keer niet mee stijgen met de index. Dat zegt voorzitter Sammy Medi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier De Wever moet de komende weken €10 miljard vinden. Politiek journalist Timmy van Diepen legt uit.
7: Hij zegt de vorige keer met de centenindex, wie betaalt die prijs? Dat zijn natuurlijk de werkende mensen vooral en de gepensioneerden ook. Ja, en Sammy Medi zijn redenering is eigenlijk, die groep heeft nu genoeg betaald. Ja, nu is het eigenlijk aan de mensen die niet werken om dan aan die index te zitten van die mensen. En we moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. En dat doe je alleen maar natuurlijk door het verschil tussen werken en niet werken zo groot mogelijk te maken.
5: Volgens CD&V moet dat een besparing van €300 miljoen opleveren tegen 2029. Daarnaast pleit Medi ook voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Amerikaans president Trump dreigt ermee om de handel met de Europese Unie stop te zetten of om zware importtaxen op te leggen. Aanleiding is het aanbod van Europees Commissievoorzitter von der Leyen gisteren om van Canada een geassocieerd lid van de EU te maken. Belachelijk, zegt Trump.
8: Canada's been a terrible trade partner. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
5: De Canadese premier Carney pleit er al langer voor dat middelgrote machten samenwerken om een tegengewicht te zijn voor grote landen zoals de VS. En in de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen. Later wordt het wel droger bij 19 graden. Zaterdag veel wolken en meestal droog. Zondag eerst kans op regen, later opklaringen. Maxima dit weekend rond 20 graden.
3: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: mijn eigen zaak starten.
1: Ja, liefst zo snel mogelijk, hè.
0: Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
2: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
4: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups. Boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
9: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
4: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
5: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
6: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
5: En is dat dan morgen wel opgeladen?
4: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
5: Wow.
4: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Humo
8: fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
7: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
8: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
7: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
8: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
7: Humo!
9: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
10: Belisol.
9: Altijd zeker.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
13: Music matters.
14: Music matters.
15: The Elite Classics.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. 9 Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn. Waardoor ze belangrijk zijn voor de ruimere regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen-Helchteren en Zelzaten. Burgemeester Brent Meuleman reageert voorzichtig positief.
3: We zijn een kleine gemeente waar kanaal E34, R4 allemaal samenkomen op een paar vierkante kilometers met een hoge bevolkingsdichtheid. Wel, ik vind het heel belangrijk dat een overheid die dergelijke projecten trekt, financiert, ondersteunt, maar ook de keuzes bepaalt. Maar dat gaat ook verder. Postkantoren, bankkantoren, noem maar op. Waar gaan we in de toekomst welke voorzieningen hebben?
2: De promotie moet het voor die gemeente ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen, bijvoorbeeld. Al maar meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt het aantal. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD-Works. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op 4 naar het werk, net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om 1 op de 8. Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Het is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens vastgoedexpert Bjorn Kokkeit van HLN komt dat vooral door de prijs.
4: De gemiddelde prijs is op 500 euro na eigenlijk identiek aan die

0: geassocieerd lid van de EU te maken. Belachelijk, zegt Trump.
1: Canada's been a terrible trade partner. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: De Canadese premier Carney pleit er al langer voor dat middelgrote machten samenwerken om een tegengewicht te zijn voor grote landen zoals de VS. En 2025 was een topjaar voor de Belgische wijnbouw. Volgens experts is de kwaliteit van onze wijnen uitzonderlijk en scoren ze allemaal ruim 80%. De experts hebben er ongeveer 300 geproefd en ook dit jaar belooft dus uitzonderlijk goed te worden voor onze wijnboeren door de warme zomer. Grijs vandaag, eerst nog meestal droog, na de middag regen, vooral in het westen en centrum van het land. We krijgen maximaal rond 18 graden. Morgen eerst zon, later weer wolken, maar zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag grijs en soms wat lichte regen bij 22 graden. Zondag eerst regen, later droger en 20 graden.
2: Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja!
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
5: Ja!
4: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
11: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

0: bel.
1: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is hij dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Zie het.
7: Grootser!
6: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
9: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
10: Music Matters. Music Matters. Daily Classics.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een

0: kan de overheid tot 20% van de administratiekosten inhouden. Als ziekenfondsen te laat zijn met uitkeringen of terugbetalingen bijvoorbeeld, of als ze intern te weinig controleren op misbruik. 9 Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn. Waardoor ze dus ook belangrijk zijn voor de ruimere regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen, Helchteren en Zelzaten. Burgemeester Brent Meuleman reageert voorzichtig positief.
1: We zijn een kleine gemeente waar kanaal E34, R4 allemaal samenkomen op een paar vierkante kilometers met een hoge bevolkingsdichtheid. Ik vind het heel belangrijk dat een overheid die dergelijke projecten trekt, financiert, ondersteunt, maar ook de keuzes bepaalt. Maar dat gaat ook verder. Postkantoren, bankkantoren, noem maar op. Waar gaan we in de toekomst welke voorzieningen hebben?
0: De promotie moet het voor die gemeente ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen, bijvoorbeeld. En de Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. Ze gaat van 3,75 naar 4%. Ook de Europese Centrale Bank verhoogde de rente al vorige week. Ze doen dat omdat het leven te snel duurder wordt, zegt geldexpert Chris Sugira.
2: Door de oorlog in Iran is de prijs van olie gestegen en het zorgt dus voor hoge energieprijzen en dus meer inflatie. Dus moet de rente opgetrokken worden. Hoe hoger de rente, hoe duurder het wordt om te lenen en dus hoe minder het geld kan rollen en daardoor zou de inflatie in theorie moeten afkoelen.
0: President Trump is niet te spreken over die renteverhoging. Volgens hem houdt het de economie tegen en is het vooral bedoeld om hem tegen te werken. Grijs vandaag, eerst nog meestal droog, na de middag regen in het centrum en in het westen bij 18 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar wel zo goed als droog en 20 graden. Music matters.
3: Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Daily Classics.

0: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoop, man!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat zijn een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Bebat.
6: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Goh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: Bebat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
11: Knaldi.
12: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
13: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
14: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
0: Oei. Met een enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, één keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
9: Chipolatas, klinkt goed, hè?
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
10: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Christy Duchess van Connections.
1: Allee, de US of A. Ja. De moeite zeker.
2: Oh, dat is echt crazy.
1: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
2: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
1: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
2: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
1: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
2: Nee, gemist.
1: Oeh, zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
3: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Willy Classics.
9: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen. Er is op dit moment een grote politieactie aan de gang in de Oostende, dat meldt HLN. De politie heeft in een wijk een straat afgesloten. Ook ontmijningsdienst Dovo is daar. Politie en parket willen voorlopig niet vertellen wat er precies aan de hand is, alleen dat de actie onderdeel

luisterde niet meer naar mensen, verzin de data om gelijk te krijgen en verzweeg fouten die het had gevonden. OpenAI zelf reageert geschrokken en noemt het zorgwekkend. Eerder deze week riep de sector zelf ook al op om de ontwikkeling van AI te vertragen, omdat alles te snel gaat en AI te slim wordt, waardoor we de controle dreigen te verliezen. Grijs en eerst nog meestal droog. Na de middag regen in het centrum en het westen bij 18 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar zo goed als droog en 20 graden. VG Music Matters. Non-stop.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
3: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
2: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
3: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
2: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
4: Allega's.
5: Naar Gamma.
6: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis ambianceverf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
7: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
8: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
7: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
8: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
7: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
8: Humo!
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
3: Wauw!
2: Van Vibra.
4: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
3: Ja, ja.
4: En zaterdag Scouts Weekend.
3: Komt goed.
2: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
3: Wauw!
2: Van Vibra.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Music matters. Music matters. Yeah. The Elite Classics.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Willy Classics. Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. Er is op dit moment een grote politieactie aan de gang in Oostende, dat meldt HLN. De politie heeft een wijk afgesloten, ook ontmijningsdienst Dovo is daar. Politie en parket willen voorlopig ook niet vertellen wat er precies aan de hand is. Alleen dat de actie een onderdeel is van een gerechtelijk onderzoek. 2 op de 3 vrouwen in ons land herkennen de symptomen van borstkanker niet of te weinig, terwijl 4 op de 5 daar wel aandacht voor hebben. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Nochtans maken veel vrouwen zich zorgen om ooit borstkanker te krijgen. Oncoloog Christel Fontijnen.
5: Bij veel vrouwen begint het toch met pijn. Pijn onder de

0: 1 op 3 nooit resultaten te zien. Naomi Rulus van Acerta legt uit.
1: We hebben eigenlijk jaren van arbeidsmarktkrapte gekend. En dat wil zeggen dat nu, met de arbeidsmarkt van vandaag, dat er voor bepaalde vacatures werkgevers opnieuw meer sollicitaties ontvangen. En dat verhoogt de administratieve belasting, wat het ook weer moeilijker maakt om elke kandidaat individueel op te volgen en te voorzien van uitgebreide feedback.
0: Vooral jongeren en 50-plussers horen na hun sollicitatie vaak niets meer. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft 6 nieuwe incidenten gemeld waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Het luisterde niet naar mensen, verzon data om gelijk te krijgen en verzweeg fouten die het had gevonden. OpenAI zelf reageert geschrokken en noemt het zorgwekkend. Eerder deze week riep de sector zelf al op om de ontwikkeling van AI te vertragen, omdat alles te snel gaat en AI te slim wordt, waardoor we de controle dreigen te verliezen. De Argentijnse stervoetballer Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt gemaakt voor zijn Amerikaanse club Inter Miami. Hij deed dat in een wedstrijd om de Supercup tussen de kampioenen uit Amerika en Mexico. Miami won met 2-0. Messi is 39. Op 6 oktober speelt hij al zijn laatste wedstrijd met de Argentijnse nationale ploeg. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en het westen regen, maximaal rond 19 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden. Zondag geleidelijk droger en 20 graden.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Daily Classics.

0: vervangt.
1: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
6: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vanavond een currieke?
7: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
9: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op Valorlup.be.
13: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
14: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
13: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
15: Recupel.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Jij?
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
9: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
13: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
14: In de disco.
15: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
16: Draai een keer in het rond.
15: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
17: Oké,
15: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japandi.
6: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Go yellow!
8: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
9: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
8: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
11: Knaldi!
12: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
13: Willy Classics.
14: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
15: Het nieuws van 1 uur.
16: Goedemiddag. Canada wil intensiever samenwerken met Europa. Dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei Carney.
17: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together. Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
16: Carney stelt voor om intensief samen te werken, onder meer rond defensie, energie en industrie, maar ook voor een vlotte uitwisseling van werknemers en studenten. 2 op de 3 werkzoekenden krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, ook niet als ze worden afgewezen. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Acerta. Zelfs na testen of taken krijgt bijna 1 op 3 nooit resultaten te zien. Nomi Rulus van Acerta legt uit.
18: We hebben eigenlijk jaren van arbeidsmarktkrapte gekend. En dat wil zeggen dat nu, met de arbeidsmarkt van vandaag, dat er voor bepaalde vacatures werkgevers opnieuw meer sollicitaties ontvangen. En dat verhoogt de administratieve belasting, wat het ook weer moeilijker maakt om elke kandidaat individueel op te volgen en te voorzien van uitgebreide feedback.
16: Vooral jongeren en 50-plussers horen na hun sollicitatie vaak niets meer. In Sint-Jans-Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een voertuig uitgebrand, mogelijk na een ontploffing. Dat zegt de brandweer. Zij konden voorkomen dat het vuur oversloeg op enkele huizen. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vorige nacht zeker 18 gewonden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones, dat meldt de burgemeester. Volgens hem werden opnieuw huizen van gewone burgers aangevallen en dus geen militaire doelen. Ook in andere delen van Oekraïne sloegen Russische raketten en drones in, onder meer op spoorwegen. En rode duivel Leandro Trossard moet afhaken voor de Europa League-wedstrijd van zijn ploeg Besiktas tegen Marseille vanavond. Hij is geblesseerd. Volgens Turkse media is het wel niet zo erg. Trossard zit morgen wellicht in de eerste selectie van onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel voor de Nations League-wedstrijden van de Duivels eind deze en begin volgende maand tegen Italië, Frankrijk en Turkije. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en westen regen, maximaal rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden. Zondag geleidelijk droger en 20 graden.
19: Willy, Music Matters.
20: Non-stop, de grootste

0: Sompie.
1: Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
2: Oh.
0: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
1: Zo fris en stralend.
2: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
0: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
2: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
1: Allega's.
3: Naar Gamma.
4: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
6: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: Bebat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vanavond een currieke?
9: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
13: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
14: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
15: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
14: Ja.
15: Wauw.
14: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
15: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
14: En daarom sturen we updates over je verbruik.
15: Om de 6 seconden?
14: Nee, nee. 1 keer per maand.
15: Ah.
14: Meer info op luminus.be.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja!
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la la.
5: Ja!
4: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
7: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
6: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
7: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
6: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijme Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
7: Humo!
8: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, probleem. Ik wil in een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
9: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
12: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
13: The Daily Classics. Music matters.

0: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag. In Hechtel-Exel in Limburg is een groep parachutisten in de bomen beland, mogelijk doordat de wind hen uit de richting blies. Ze worden op dit moment bevrijd, zegt burgemeester Jan Dalemans.
5: Het is een samenwerking met verschillende landen en hier worden heel wat parachutisten gedropt. Daar zijn een aantal parachutisten een beetje afgedreven en in de bomen terechtgekomen. Eerst was er sprake van 4, op een bepaald moment was er sprake van 11 tot 15. Maar op dit moment zijn er 5 mensen die ze hebben kunnen lokaliseren. Waarvan er reeds 4 bevrijd zijn.
4: Medisch interventieplan is afgekondigd. Het is nog niet duidelijk of de parachutisten gewond zijn geraakt. Canada wil intensiever samenwerken met Europa, dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europese Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei Carney.
6: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together. Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support.

0: op zijn eerste selectie als Duits bondscoach. Hij nam na het WK over van Julian Nagelsmann. Duitsland ging er daar al uit in de 16e finales. Vanmiddag en vanavond bewolkt en vooral in het centrum en westen regen, maximaal rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 20 graden. Music matters.
1: Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Daily Classics.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.
9: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
10: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
11: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
12: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
11: Ja.
12: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
11: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
12: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
11: Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
14: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Bommekes.
1: Bompie.
0: Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
2: Oh.
3: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
0: Zo fris en stralend.
1: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
3: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
1: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
0: Allega's.
4: Naar Gamma.
5: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis ambianceverf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
9: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Oh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
11: B-bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
13: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
12: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
14: Recupel.
6: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
14: Belisol.
6: Altijd zeker.
15: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
18: Music matters. Really classics.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Willy Classics. Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. In Hechtelijksel in Limburg zijn 5 parachutisten gewond geraakt. 3 van hen zijn zwaar gewond. Het gaat om militairen, maar het is nog niet duidelijk uit welk land. Je hoort Sanne Brees van de brandweer.
6: Er zou vandaag een internationale oefening zijn waarvan een 250-tal parachutisten deelnemen uit verschillende landen dus. Enkele van die parachutisten zijn afgedreven in het bosrijk gebied in Hechtelijksel. Wij hebben momenteel weeks van 5 parachutisten die in de bomen beland zijn. Wij zoeken momenteel ook nog naar eventuele andere slachtoffers, omdat er vermoeden is dat er nog vasthangen.
5: Het medisch interventieplan is intussen opgeheven. De aardappeloogst in Vlaanderen was al 25 jaar niet meer zo slecht als dit jaar, dat zegt de Boerenbond. Door de hitte en de droogte de voorbije maanden zijn er een vijfde minder aardappelen geteeld in ons land. Daarmee hebben we minder oogst dan onze buurlanden. Welke impact dat zal hebben op de prijs van de aardappelen is nog onduidelijk. En in Zweden heeft het linksblok rond oud-premier Magdalena Andersson de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse openbare omroep nu bijna alle stemmen geteld zijn. Het linksblok haalt 176 zetels, des 1 meer dan de meerderheid van 175. Het rechtse blok van de huidige premier Kristersson strandt uiteindelijk op 173 zetels. Oud-premier Andersson zal nu dus opnieuw een regering moeten vormen. Bewolkt met aan de kust, kans op regen, maximaal rond een graad of 20. Morgen opnieuw 20 graden, maar droger. Het weekend wordt wisselvallig. Zaterdag maximaal 22 graden. Zondag iets droger en een graad of 20.
3: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
2: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè. Wij.
3: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over je verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.

0: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja!
3: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
4: Ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Ah, dag juffrouw.
6: Hey.
5: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
6: Ja.
5: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Oké.
5: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
6: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
5: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
6: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
5: Haha, jij bent een slimme.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
9: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
11: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
10: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
11: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
10: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
11: Humo!

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag. De zoekactie in Hechtel-Exel is afgelopen. De hulpdiensten zochten daar nog naar vermiste militairen die mogelijk in de problemen geraakten toen ze met hun parachutes in de lucht hingen. 5 militairen raakten daarbij gewond. 1 van hen een Amerikaan zwaar gewond. Je hoort Sanne Drees van de brandweer.
5: Er zou vandaag een internationale oefening zijn waaraan een 250-tal parachutisten deelnemen uit verschillende landen dus. Enkele van die parachutisten zijn afgedreven in bosrijk gebied in Hechtel-Exel.
4: Actrice Chris Bonnie is overleden. Je kent haar misschien nog als Yvette uit Thuis. Die rol speelde ze tussen 2001 en 2016. Ze was de mama van Simon, het personage van Marleen Merks. Bonnie stond ook op het theater en speelde ook in films, zoals Het gezin van Pamel. Ze werd 90. In Zweden heeft het linksblok rond oud-premier Magdalena Andersson de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse openbare omroep nu bijna alle stemmen geteld zijn. Het linksblok haalt 176 zetels, dat is 1 meer dan de meerderheid van 175. Het rechtse blok van de huidige premier Kristersson strandt uiteindelijk op 173 zetels. Oud-premier Andersson zal nu dus opnieuw een regering moeten vormen. Bewolkt met aan de kust kans op regen, maximaal rond een graad of 20. Morgen opnieuw 20 graden, maar droger. Het weekend wordt wisselvallig, zaterdag maximaal 22 graden, zondag iets droger en een graad of 20.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de Dag voor Toekomstige Ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
1: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
7: De mistjedatjes van Connections.
8: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
9: Ah, oh, miljard gemist.
10: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is dat dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promokoken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
7: Belisol.
6: Altijd zeker.
8: Recupel.
9: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
10: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

0: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: Willy Classics.
2: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
3: Goedenavond. Een social media verbod voor kinderen onder de 13, dat heeft de Europese Commissie beslist. Tussen de 13 en de 15 mogen kinderen enkel een account maken met toestemming van de ouders. En er komt een tijdslimiet, maximaal 1 uur. Je hoort Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
4: Het positieve daarin is dat ze echt strenge verplichtingen oplegt voor platformen die gewoon veiliger moeten zijn voor onze jongeren. Vandaag zien we dat de kinderen eindeloos scrollen omdat het ook zo verslavend is ontworpen. Of dat ze ja, via algoritmen bepaalde in een soort van rabbit hole geraakt. En dus we eigenlijk willen Europa die risico's aanpakken en ervoor zorgen dat platformen veiliger zijn voor de kinderen.
3: Vooraleer een kind wil inloggen, zal het eerst zijn identiteit moeten bevestigen. Bijvoorbeeld met It's Me. In Hechtel-Exel in Limburg is 1 Amerikaanse militair zwaar gewond geraakt. Hij raakte in de problemen toen hij de controle verloor over zijn parachute na een windstoot. 4 andere militairen raakten lichter gewond. De militairen namen deel aan een grote internationale oefening met in totaal 250 parachutisten. Actrice Chris Bonnie is overleden. Je kent haar misschien nog als Yvette uit Thuis. Die rol speelde ze tussen 2001 en 2016. Ze was de mama van Simon, het personage van Marleen Merks. Bonnie stond ook op het theater en speelde ook in films, zoals Het gezin van Pamel. Ze werd 90. Koningin Mathilde gaat zondag naar New York. Ze zal daar 3 dagen aanwezig zijn op een vergadering van de Verenigde Naties. Op de agenda staan onder meer een ontmoeting met de secretaris-generaal Antonio Guterres. En ze zit ook samen met verschillende organisaties van de VN. Het ontwikkelingsprogramma bijvoorbeeld, dat wordt geleid door ex-premier Alexander De Croo. Coward van Lucas Dont zal dit jaar het Filmfest Gent openen. Het is al de 3e keer dat Dont die eer krijgt. En dat is geen toeval, zegt programmator Wim de Witte.
5: We hebben een fantastische track record met Lucas. Zijn kortfilms hebben hier gewonnen. Is zijn carrière hier, mogen we denk ik zeggen, een beetje gestart. Maar niet alleen dat. De film zit ook vol muziek. Deze film gaat ook echt over soldaten die muziek maken. Achter de frontlinies. Muziek en schoonheid die een beetje troost moeten brengen in die donkere, gewelddadige tijden.
3: Het Filmfest Gent loopt van 7 tot en met 18 oktober. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droger en meer zon bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met kans op regen bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger met kans op zon in de namiddag en 20 graden.
1: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music Matters. Music Matters. Willy Classics.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
6: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
5: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
6: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
5: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
8: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Go Yellow!
10: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
11: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
12: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
11: En is dat dan morgen wel opgeladen?
10: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
11: Wow.
10: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
14: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
15: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
16: Chipolatas, oh, klinkt goed hè.
15: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
17: Classics.

0: denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be. Knaldi.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 6 uur.
7: Goedenavond. Een social media verbod voor kinderen onder de 13, dat heeft de Europese Commissie beslist. Tussen de 13 en de 15 mogen kinderen enkel een account maken met toestemming van de ouders. En er komt een tijdslimiet, maximaal 1 uur. Dat is een goede zaak, vindt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
8: Met de Vlaamse regering willen wij ook dat platformen gewoon veiliger zijn, dat de echte risico's worden aangepakt. En dat is wat Europa voorschrijft, strenge verplichtingen voor die platformen die eigenlijk moeten veilig zijn. Als een product niet veilig is, dan mag dat niet verkocht worden. Hè. Dan halen ze dat uit de schappen. Maar online moet dat ook gelden. En dus die platformen moeten gewoon ook echt veilig zijn.
7: De lidstaten moeten die plannen nu eerst nog goedkeuren. Goed nieuws van bij spelletjesmaker Cartamundi in Turnhout. Daar zoeken ze 100 nieuwe mensen, vooral technische profielen. Voor snijden, verpakken en drukken bijvoorbeeld. Op dit moment werken er zowat 600 mensen voor Cartamundi in ons land. In Saoedi-Arabië is een dode gevallen nadat hij geraakt werd door het puin van een neergehaalde drone. Er vielen ook 2 gewonden. Ook meerdere gebouwen en voertuigen raakten beschadigd. Volgens de civiele bescherming was de drone afkomstig van Houthi-rebellen in buurland Jemen. En Afitiam mag weer. Een jaar na de heisa op het WK in Tokio start ze morgen opnieuw in een zevenkamp. Dit keer in Talence in Frankrijk. Tiam is drievoudig Olympisch kampioen zevenkamp. Ze is 32. De Red Dragons, dat zijn onze Belgische volleybalmannen, hebben hun laatste groepswedstrijd gewonnen op het EK in Finland. Het werd 3-0 tegen Servië. De Dragons zijn nu zeker van de 8e finales. Op het WK vorig jaar gingen ze eruit in de kwartfinales. Nu willen ze beter doen. Op meer dan 70 plaatsen is het nu zondag autovrije zondag. Nog nooit deden zoveel steden en gemeenten daaraan mee. Vorig jaar waren het er nog maar 53. In sommige steden zijn er straatfeesten, in andere mag je gewoon niet met de auto door. Iedereen organiseert het op zijn eigen manier. Ook Wallonië doet mee onder de naam Dimanche sans voiture. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon erdoor komen en dan tot 20 graden.
4: Vivi, Music Matters.
9: Non-stop, de grootste rockklassiekers.
4: Music Matters. Lily Classics.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
1: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
0: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
2: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
6: Wauw!
5: Van Vibra.
7: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
6: Ja, ja.
7: En zaterdag scoutsweekend.
6: Komt goed.
5: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 anderhalve liter flessen voor maar €7,50. Das.
7: Wauw!
5: Van Vibra.
8: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
9: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Peugeot.
11: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
12: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
11: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
14: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst? Moet ik wachten tot de zon schijnt? En is dat dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
3: Chipolatas, klinkt goed, hè?
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
11: It's a Sunweb holiday.
12: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
2: Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtst bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
7: Willy Classics.
0: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 7 uur.
8: Goedenavond. Een van de Ventiluswerven mag niet opgestart worden. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. Het gaat om werkzaamheden in Izegem. Daar moet een hoogspanningsstation uitgebreid worden. Maar buurtbewoners kwamen daar tegenin. Er wordt nu nog bekeken of de werken tijdelijk of permanent gestopt moeten worden. Ventilus is de hoogspanningslijn die aangelegd wordt in West-Vlaanderen. Navitiam komt morgen weer in actie op de Zevenkamp, dit keer in Talens in Frankrijk. Het is de eerste keer na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Daar mocht ze eerst niet mee naartoe. Uiteindelijk ging ze toch, maar moest ze opgeven met een blessure. Tiam is drievoudig Olympisch kampioen Zevenkamp, ze is 32. Wielrennen dan. In de ronde van Slowakije heeft de Fransman Paul Magnier ook de tweede rit gewonnen. Hij was opnieuw de snelste in de massasprint. De Italiaan Thomas Capra werd tweede, de Tsjech Simon Vaníček derde. De ronde van Slowakije loopt nog tot zondag. De Red Dragons, dat zijn onze Belgische volleybalmannen, hebben hun laatste groepswedstrijd gewonnen op het EK in Finland. Het werd 3-0 tegen Servië. De Dragons zijn nu zeker van de achtste finales. Op het WK vorig jaar gingen ze eruit in de kwartfinales. Nu gaan ze voor een medaille. Coward van Lucas Dont zal dit jaar het Filmfest Gent openen. Het is al de derde keer dat Dont die eer krijgt. En dat is geen toeval, zegt de programmator Wim de Witte.
9: We hebben een fantastische track record met Lucas en kortfilms hebben hier gewonnen. Is zijn carrière hier, mogen we denk ik zeggen, een beetje gestart. Maar niet alleen dat, de film zit ook vol muziek. Deze film gaat ook echt over soldaten die muziek maken, achter de frontlinies. Muziek en schoonheid die een beetje troost moeten brengen in die donkere, gewelddadige tijden.
8: Het Filmfest Gent loopt van 7 tot en met 18 oktober. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot 1 graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij 1 graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon erdoor komen en dan tot 20 graden.
7: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Music matters. Daily Classics.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Mannekes! Bompie! Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
4: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
3: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
4: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
3: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
2: Allega's!
5: Naar Gamma!
6: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Dag manneke.
8: Hey.
7: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
8: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
7: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
8: Ook landbouwer.
7: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
8: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
7: Ja, slim.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
10: Oké.
11: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
12: Ford.
11: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, één keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. De cipiers in onze gevangenissen gaan het werk neerleggen. Volgende week vrijdag voor 24 uur. Dat hebben ze beslist na een teleurstellend overleg vandaag met het kabinet van justitieminister Verlinde. Je hoort Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
3: Wel, wat wij nog altijd verwachten is dat de minister richting de regering stapt en zegt van het lukt ons niet om die overbevolking naar beneden te krijgen. Met de maatregelen die in maart zijn opgelegd, dat er een serieus plan komt om die achterstand in verlof om die af te bouwen. Dat zijn toch wel twee essentiële punten waarover we vinden dat het personeel van de gevangenissen succes hebben krijgen.
2: Een van de Ventiluswerven mag niet opgestart worden. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. Het gaat om werkzaamheden in Izegem. Daar moet een hoogspanningsstation uitgebreid worden. Maar buurtbewoners kwamen daar tegenin. Er wordt nu nog bekeken of de werken tijdelijk of permanent gestopt moeten worden. Ventilus is de hoogspanningslijn die aangelegd wordt in West-Vlaanderen. Het aantal migranten en vluchtelingen dat Europa binnengeraakt is fors gedaald. Het waren er tot nu toe 60.000 of bijna 40% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Dat laat de VN weten. Maar het aantal mensen dat sterft onderweg op zee stijgt dan weer. Dat waren er dit jaar net geen 2.300. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger. Kan de zon erdoor komen en dan tot 20 graden.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Lily Classics.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Die zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latree heeft meer details.
3: Er zijn heel wat mensen die blijkbaar ervaren dat er grenzen overschreden worden in de manier hoe mevrouw Verkijn met hen praat, opdrachten geeft, feedback geeft voor, tijdens of na beslissingen. Ik hoor dat er ongeveer 30 mensen in een onderzoek hebben gesproken en dat daar een 12-tal van zeggen, 13 of zo ook. Eigenlijk zien wij niet meer hoe wij nog kunnen samenwerken.
2: De betrokken schepen zelf wil niet reageren. Er loopt een onderzoek. Het aantal migranten en vluchtelingen dat Europa binnengeraakt is, is fors gedaald. Het waren er tot nu toe 60.000, of bijna 40% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Dat laat de VN weten. Maar het aantal mensen dat sterft onderweg op zee stijgt dan weer. Dat waren er dit jaar net geen 2.300. Naar de Europa League voetbal dan. Rond deze tijd start Union aan zijn groepswedstrijd in de Europa League. Uit bij Victoria Pilsen uit Tsjechië. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 20. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon erdoor komen en 20 graden.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Lily Classics.

Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Die zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latree heeft meer details.
3: Er zijn heel wat mensen die blijkbaar ervaren dat er grenzen overschreden worden in de manier hoe mevrouw Verkijn met hen praat, opdrachten geeft, feedback geeft voor, tijdens of na beslissingen. Ik hoor dat er ongeveer 30 mensen in een onderzoek hebben gesproken en dat daar een 12 tal van zeggen, 13 of zo ook. Eigenlijk zien wij niet meer hoe wij nog kunnen samenwerken.
2: De betrokken schepen zelf wil niet reageren. Er loopt een onderzoek. Rond deze tijd leggen de luchtverkeersleiders van Skies het werk opnieuw neer op de luchthaven van Charleroi voor de tweede avond en nacht op rij. Daardoor zullen een 40-tal aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt worden. De luchtverkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het niet eens raken met de directie over hun nachtpremie. De drone die gisteren het vliegverkeer op Charleroi verstoorde was van een vastgoedmakelaar die foto's wilde maken van een gebouw in de buurt. Dat zegt ook de eigenaar van de drone. Die riskeert een boete. In Gent mogen over 3 jaar geen reisbussen meer in het centrum rijden, omdat die bussen voor te veel overlast zorgen, zegt Gent-schepen van mobiliteit Joris van den Broeke.
4: Dat zijn er soms 100 per dag. Dat is heel onaangenaam voor de mensen in de stad, maar zorgt bijvoorbeeld voor doorstromingsproblemen van het openbaar vervoer. En daar hebben we nu een oplossing voor gevonden. Wij gaan wel vlakbij het centrum comfortabele op- en afstapplaatsen voorzien, waar de mensen dan naar het centrum kunnen wandelen of eventueel zelfs met een bootje over het water.
2: Er komen 6 vaste op- en afstapplaatsen op wandelafstand. Brugge doet dat ook al zo op die manier. Opnieuw malaria-doden in de buurt van de luchthaven van Frankfurt in Duitsland. Dat melden de lokale autoriteiten. Eerder deze week werden er ook al 2 besmettingen daar vastgesteld. Eerder dit jaar stierven al 2 mensen aan malaria. Het ging om medewerkers van de luchthaven. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door. Maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Lily Classics.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De luchtverkeersleiders van Skies hebben het werk opnieuw neergelegd op de luchthaven van Charleroi voor de tweede avond en nacht op rij. Daardoor zullen een 40-tal aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt worden. De luchtverkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het niet eens geraken met de directie over hun nachtpremie. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt, samen met internationale wetenschappers. Het gaat om een tijgerkat die in Bolivia leeft. Het was een toevallige ontdekking, vertelt evolutiebioloog Jonas Leskroaert van de UA.
3: Een lokale inwoner heeft een kitten gevonden in het bos, bracht die naar een lokaal opvangcentrum. Intussen zijn ook DNA-stalen van het dier genomen door Boliviaanse onderzoekers. En met dat DNA kunnen wij nu zien dat het om een heel ander dier gaat dan de andere tijgerkatten waar we al DNA-stalen van genomen hebben.
2: Het is al 100 jaar geleden dat er nog eens een nieuwe kattensoort ontdekt werd. Ze kreeg de naam Leopardus tilcayo. Onze Belgische volleybalmannen zullen tegen Tsjechië spelen in de achtste finales op het EK. Tsjechië speelde nog de halve finale op het WK vorig jaar. De Red Dragons verloren toen in de kwartfinale van Italië, dat later wereldkampioen werd. De match tegen Tsjechië wordt zondag of maandag gespeeld. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door, maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiek.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Een Turkse rechter heeft 8 mensen aangehouden. Het gaat om een journalist en 7 actievoerders die op straat kwamen voor meer rechten voor de LGBTQI+ gemeenschap. Dat meldt het Turkse persbureau Anka. Ze worden onder meer verdacht van het publiceren van obscene inhoud. De 8 werden afgelopen weekend opgepakt tijdens huiszoekingen in homocafés en bij LGBT-organisaties in wat de Turkse overheid een operatie om de waarden van het traditionele gezin te beschermen noemt. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt, samen met internationale wetenschappers. Het gaat om een tijgerkat die in Bolivia leeft. Het was een toevallige ontdekking, vertelt evolutiebioloog Jonas Leskroaert van de UA.
3: Een lokale inwoner heeft een kitten gevonden in het bos, bracht die naar een lokaal opvangcentrum. Intussen zijn ook DNA-stalen van het dier genomen door Boliviaanse onderzoekers. En met dat DNA kunnen wij nu zien dat het om een heel ander dier gaat dan de andere tijgerkatten waar we al DNA-stalen van genomen hebben.
2: Het is al 100 jaar geleden dat er nog eens een nieuwe kattensoort ontdekt werd. Ze kreeg de naam Leopardus tilcayo. Naar de groepsfase van de Europa League voetbal dan. Daar heeft Union makkelijk kunnen winnen uit bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door, maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomerweer.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rocklijn.